0: Het weer, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot een graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend dan keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt-het-vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was 1-richtingsverkeer. Het weer tussen graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers, vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
1: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn en daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
0: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
2: McGinn. Buendia. Zo! Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt het in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
0: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt gaandeweg verder en verder op gang. Dat merk je bijvoorbeeld op de A4 naar Amsterdam. Tussen knooppunt Prinsloosplein bij Den Haag en knooppunt Hoflied. Een file van 8 kilometer en 10 minuten. Ook de A20 Hoek van Holland-Gouda staat erbij. Voor Moordrecht 5 kilometer en 10 minuten. En tot slot wat lokaler de N218 vanuit Spijkenisse naar Oostvoorne. Vanaf Brielle, voordat je de N15 oppunt, een file van 3 kilometer en ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

dood, ziet uw kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

Goedemorgen, het is donderdag 21 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe Twerktueel. Mijn naam is Dennis en de komende twee uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over de grondlegger van de abstracte kunst. Een Schiedammer die zijn eigen fiets terugsteelt. En over wat er is misgegaan bij pleegzorgorganisatie Enver in de casus van het Vlaardingse pleegmeisje.

0: 2.
1: Lou Luber staat centraal in een tentoonstelling van het Stedelijk Museum in Schiedam. Ze wordt gezien als een van de grondleggers van abstracte kunst, maar geniet minder beroemdheid dan bijvoorbeeld Piet Mondriaan. Bij het samenstellen van de tentoonstelling kwam het museum ineens Schiedamse kunstwerken tegen. Nou, hoe dat precies zit, je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
2: Toen ik vorig jaar op bezoek was in Centre Pompidou, het grote museum in Parijs, en daar zag ik haar werk. En toen dacht ik, hoe kan het dat zo'n Nederlandse kunstenaar hier hangt, maar niet in Nederland. Dus daar zijn we hier werk van gaan maken door deze tentoonstelling te maken.
3: Een tentoonstelling over Lou Luber. Het Stedelijk Museum in Schiedam laat veel van haar werken zien. De Nederlandse kunstenaar was in de 20e eeuw een van de grondleggers van de abstracte kunst.
2: Iets wat overigens veel mensen altijd een beetje moeilijk vinden, abstracte kunst. Maar samen met een naam als Piet Mondriaan, dat zal misschien een belletje doen rinkelen, heeft zij die kunst in Nederland echt een zwieper gegeven. Alleen zij is niet zo bekend geworden als Piet Mondriaan. Dus wij vonden het wel tijd om daar verandering in te brengen. Lou Luber vond het belangrijk om kunst wel abstract te maken. Dus dat het niet letterlijk lijkt op alles wat we om ons heen in de wereld zien. Maar ze vond het wel belangrijk dat je nog altijd iets kon herkennen. Want ze zei, ja, als het te abstract wordt, dus als je bijvoorbeeld naar één vlakje kijkt of of een paar vierkanten, dan haken mensen af. Dan wordt het voor mensen soms te ingewikkeld.
3: De tentoonstelling is niet alleen interessant voor de kunstliefhebber, maar ook voor de Schiedammer. Want Luber heeft 4 schilderijen gemaakt van de Schiedamse molen De Walvis. 1 daarvan is het museum nog naar op zoek, maar 3 van die schilderijen zijn te zien in de tentoonstelling.
2: Toen wij besloten een tentoonstelling aan Lou Luber te wijden, kwamen wij er dus achter dat ze waarschijnlijk in Schiedam is geweest, want wij herkenden Molen De Walvis op een van de werken. En inderdaad, in 1920 en 21 is ze hier vermoedelijk geweest.
4: En het kleurenpalet wat je bij haar in het gebruik ziet, staat hoogstwaarschijnlijk een schril contrast ten opzichte van wat ze daadwerkelijk gezien heeft. Er was vrij veel rauwer, donker. De traditionele jeneverindustrie was behoorlijk een teloorgang tegemoet gegaan. En inmiddels was Schiedam al eigenlijk als scheepsbouwstad behoorlijk in bedrijf. Dus zij zal waarschijnlijk veelal grijzerige kleuren hier gevonden hebben. En daarom is juist het kleurgebruik wat zij toepast wel bijzonder.
2: En wat ze ook doet in die verschillende versies van Molen De Walvis, dat het dus steeds een stukje abstracter wordt. Dus in die eerste versie zie je eigenlijk nog heel duidelijk een molen. En als het ware wordt die steeds een stukje abstracter, steeds meer met grote, heldere vormen. En dat is eigenlijk heel leuk om te zien, omdat je daarmee ook heel goed kan uitleggen hoe kunstenaars ooit, zoals Piet Mondriaan, maar ook zijzelf, dus met die abstractie eigenlijk steeds een stapje van de werkelijkheid zijn afgegaan.
4: En wat de molen betreft was ook de onderhoudstoestand toen was wat minder. Want ja, er was gewoon niet zo vreselijk veel geld om het bij te houden, omdat het windmolentijdperk ook behoorlijk op zijn retour was.
3: Wat heeft zij dan als kunstenaar, denk je, daarin gezien dat ze denkt, nou, die molen, die ga ik eens even goed op beeld zetten?
4: Nou, vooropgesteld zijn ze natuurlijk echt enorm, die molens. Dus je kunt er bijna niet omheen. Als je Schiedam bezoekt, dan kun je niet om die molens heen. En datzelfde effect zal zij ook gehad hebben. En gedacht, nou, als ik wat moet schilderen in die overwegend grauwe stad, dan kan ik me voorstellen dat ik een schets maak van die molen en dat thuis ga uitwerken in mijn abstracte of mijn vorm van schilderen.
3: Jullie hadden bedacht, Lou Luber, daar willen we een tentoonstelling van maken. En dan is dit een soort blije verrassing die het eens een link met het museum geeft.
2: Ja, daar zijn we natuurlijk super blij mee. Want we laten haar natuurlijk graag zien, omdat wij vinden dat ze goed werk maakt. Maar we zijn een Schiedamse museum. Dus we worden altijd heel gelukkig van als er een mooi Schiedams erfgoed ook nog eens in de picture kan worden gezet. Want de Molen De Walvis is niet zo ver van het museum vandaan. Dus veel bezoekers combineren ook aan ons museum een bezoek hier met de molen. Wij zijn onwijs gelukkig dat we nu ook de molen hiermee een beetje in het zonnetje kunnen zetten.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, alleen maar goed nieuws vanaf vandaag, want er komen een paar mooie dagen aan. In de ochtend zien we eerst nog wel wat bewolking, maar klimt de temperatuur al snel op naar een graad of 15. Vanmiddag trekt die bewolking dan weer weg en wordt het maar liefst 21 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: De brand aan de Noordmolenstraat van dinsdag 19 mei is mogelijk aangestoken. Dat laat de politie weten. Volgens de politie zijn er voldoende aanwijzingen om uit te gaan van brandstichting en wordt er onderzoek gedaan. Rond 4 uur 's middags brak de brand uit in een leegstaand pand aan de Noordmolenstraat. De brand trok veel bekijks in de buurt. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur dan ook snel onder controle. Daarna werden ramen ingeslagen om het gebouw te ventileren. Mogelijk zijn er meerdere brandhaarden gevonden, onder meer op de eerste verdieping en in de kelder. Het pand staat al langere tijd leeg en maakt deel uit van herontwikkelingsplannen voor het gebied. Die plannen liggen momenteel stil. Eerder zaten onder meer de Kringloop Outlet, een autodealer en het glazen pand in het gebouw. De gemeente onderzoekt ondertussen nog altijd de mogelijkheden voor verdere woningbouw en herontwikkeling van het gebied rond de Noordmolenstraat. Nou, volledige artikel hierover, zodat je precies weet hoe het zit, vind je op onze website ditis2.nl.

De fiets van een man uit Schiedam werd een tijdje terug gestolen. Tot grote verbazing van de eigenaar van de fiets vond hij hem woensdagochtend terug op de Koemarkt. Daar stond hij vast aan een ander slot naast de ingang van de parkeergarage. De man besloot de politie te bellen om zijn eigen fiets weer terug te stelen. De politie kreeg het nieuwe slot niet open en dus moest de brandweer ook te plaatsen komen. Die hebben uiteindelijk het slot opengeknipt. Het nieuwe slot werd vervolgens als aandenken aan de naastgelegen prullenbak gehangen. Mocht de dief terugkomen naar zijn nieuwe aanwinst, dan vindt hij dus alleen het slot nog terug. De man is vervolgens op zijn eigen fiets weer terug naar huis gegaan.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over wat er is misgegaan bij pleegorganisatie Enver in de casus van het Vlaardingse pleegmeisje. En je hoort wie de nieuwe hoofdtrainer is van Nexus uit Schiedam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht, omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
1: There is a toilet, but you can't take a shower. Or
2: you couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
1: Not yet.
2: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
1: Yesterday afternoon, maybe at 4, 5.
0: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren, op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
3: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak, die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
0: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, het blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nou nog niet echt aan het afronden. Het blijft nog een beetje druk en ook in de regio is op veel plekken aansluiten. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bijvoorbeeld voor de Keteltunnel, 8 kilometer en 10 minuten vanaf Rijswijk. Ook de Utrechtse baan, de A12, als je naar Den Haag onderweg bent, een file tussen Voorburg en het Malieveld. 2 kilometer, bijna een kwartier zelfs. Ook de A13 naar Den Haag vanuit Rotterdam staat erbij. Voor Delft 4 kilometer en ongeveer een kwartiertje. En tot slot een kapotte vrachtwagen bij de Van Brienenoordbrug op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Vanaf Zwijndrecht een file, 8 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen, het is donderdag 21 mei. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over wat er is misgegaan bij pleegorganisatie Enver in de casus van het Vlaardingse pleegmeisje. En je hoort wie de nieuwe hoofdtrainer is van Nexus uit Schiedam

0: Dit is 2.
1: Bij het horen van de naam Enver denkt vrijwel iedereen gelijk aan het drama rond het Vlaardingse pleegmeisje. 2 jaar na de ziekenhuisopname van het toen 10-jarig meisje staat de pleegzorgorganisatie voor het eerst open voor een interview. Wat ging er mis binnen de organisatie? En hoe zorgt Enver dat zoiets vreselijks nooit meer zal gebeuren? Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
2: Op 21 mei 2024 belandt een 10-jarig Vlaardings meisje in het ziekenhuis. Ze werd mishandeld en verwaarloosd door haar pleegouders. Inspectie doet onderzoek en ziet dat het bij veel organisaties mis is gegaan. Waaronder Enver, de pleegzorgaanbieder. Enver wordt onder verscherpt toezicht gesteld en moet verbeteringen doorvoeren. En uiteindelijk, in maart van dit jaar, gaat dat verscherpte toezicht eraf.
3: Ik denk dat wij 2 jaar lang toch ook voor een belangrijk deel in een soort rollercoaster hebben gezeten. En eigenlijk hebben wij ervoor gekozen om in dat hele proces ons ook een beetje stil te houden. Om die verschillende vragen, maar ook de verschillende processen die liepen niet verder te obstrueren.
2: 2 jaar na het drama rond het Vlaardingse pleegmeisje wil Enver voor het eerst een interview geven. Wat ging er nou mis 2 jaar geleden? En wat hebben ze gedaan om dit te voorkomen?
4: We spreken met Nicole Koopmans. Zij adviseert als gedragswetenschapper een team van pleegzorgbegeleiders. Ze was niet direct betrokken bij de zaak van het Vlaardings pleegmeisje, maar kan wel vertellen hoe de werkwijze van Enver is veranderd de afgelopen 2 jaar.
5: We zijn veel meer uniform gaan werken. Doordat de protocollen zijn verscherpt, is er uniformiteit gekomen in het werken. Zijn de dossiers allemaal in orde gebracht en zijn daar echt afspraken over gemaakt. Hoe maak je een dossier navolgbaar? Hoe kun je aantonen wat je hebt gedaan in een gezin? En hoe monitor je dat met elkaar? De gedragswetenschappers zijn er ook meer bij betrokken. Zitten meer in de dossiers om alles ook goed te volgen.
4: Ook spreken we met Paul Berger. Sinds oktober 2025 is hij een van de bestuurders van Enver. Toch heeft hij meegekregen wat de impact was van het drama rond het Vlaardingse pleegmeisje.
3: Ja, ik denk dat schokgolf het juiste woord is. Dat is echt ingeslagen als een bom. Onze mensen die halen natuurlijk elke dag alles uit de kast om voor een hele kwetsbare groep mensen te zorgen. En dan te moeten horen dat een kind dat aan onze zorg is toeverleend, dit wordt aangedaan. Ja, dat is eigenlijk onbeschrijfelijk. En dat heeft ook echt. Dat is nog steeds voelbaar. Dat is nog steeds een pijn. En dat is ook een pijn die echt moet slijten, denk ik, de komende tijd.
6: En hoe uitzicht dat, die pijn die er nog zit, zeg maar, in de organisatie?
3: Nou, wat je ziet is dat mensen dit ook zo confronterend hebben gevonden dat ze eigenlijk een beetje onzeker zijn geworden in hun eigen werk. Van dit had mij ook kunnen gebeuren. Dus daarvan zie je dat de veiligheid die men gevoeld heeft om hun werk te doen door zoiets wat zo dichtbij komt ineens, toch ook aan het wankelen wordt gebracht.
5: Het is verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Het is zo'n schok geweest voor de hele organisatie, voor de medewerkers. Hè. Enerzijds dat er zoiets afschuwelijks heeft kunnen gebeuren met een kind. We werken allemaal met hart en ziel voor de kinderen en dat zoiets kan gebeuren, ja, daar kan je niet over nadenken. Anderzijds, een collega die hierbij betrokken is, dat kan je bijna niet geloven dat gebeurt. Dat daar zulke dingen kunnen gebeuren. Het heeft me echt geraakt. Ja.
6: Wat ging er nou mis? Volgens mij is het een beetje in 2 dingen op te delen. Gaat het nou om individueel falen van 1 of meerdere medewerkers? Of gaat het nou om de organisatie en het systeem? Hoe duidt u dat?
3: Ja, ik denk dat in deze calamiteit eigenlijk op al deze fronten dingen mis zijn gegaan. Je kunt ook zeggen dat alles is misgegaan als ik heel eerlijk ben. Dus zowel het systeem heeft gefaald. Hè, de verschillende partijen die hebben allemaal op hun eigen manier informatie verzameld die slecht gedeeld is met elkaar. Er zijn ook verschillende gebeurtenissen geweest die niet op elkaar zijn afgestemd. Als Enver, denk ik, hebben wij veel te veel vertrouwd op het pleeggezin, vertrouwd op onze medewerker. Ja, en daar is ons keihard duidelijk gemaakt dat eigenlijk te vrijblijvend is geweest.
6: Die medewerker die daarbij betrokken was, is die nou nog werkzaam voor Enver?
3: Nee.
6: Welke processen gaan dan nu precies anders?
3: Ja, pleegzorg en pleegzorgbegeleiding is eigenlijk geen exacte wetenschap. Elk klein signaal van onveiligheid pakken onze medewerkers dat gelijk op. Betrekken gelijk de ketenpartners die daarvoor betrokken zijn. En hiervoor denk ik dat er wat geïsoleerd gewerkt werd in ons eigen wereldje. En ik denk dat het eigenlijk voor alle partijen zo heeft gegolden.
4: Enver zegt de procedures te hebben aangescherpt om de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken. Ook zegt Berger dat er binnen Enver een open en lerende cultuur is ontstaan de laatste jaren. waar meer ruimte is voor kritische vragen en feedback tussen medewerkers. Iets wat eerder dus niet het geval was.
6: In dat inspectierapport lazen we heel veel van, ja, de signalen waren er, maar er werd bijvoorbeeld getwijfeld of wat het kind zei, of dat geloofd kon worden. Hebben jullie nou eerder dat jullie grondhouding is, we geloven het kind en we gaan onderzoeken, in plaats van we geloven de ouders en we gaan onderzoeken?
3: Nee, de grondhouding is we geloven in het kind.
5: Ik hoop dat het een beetje hetzelfde is, dat helder zijn. Hè. We hebben altijd al wel belangrijk gevonden wat de mening van het kind is. Blijft altijd ingewikkeld. Wij hebben altijd een beetje de term, we doen niet aan waarheidsbevinding, maar we moeten wel elk signaal van onveiligheid onderzoeken.
3: We hebben echt onze procedures, onze werkprocessen zodanig ingeregeld dat er een vier-ogen-principe is, dat we elkaars werk controleren en dat we toch ook met elkaar de kritische vragen blijven stellen.
6: En dat was dus niet?
3: Nee. We hebben veel te veel onze werkprocessen ingericht op de autonomie van de professional. En autonomie van een professional betekent dat je vertrouwt dat een medewerker zelfstandig beslissingen maakt zonder constante sturing van buitenaf en zonder controle van buitenaf. En moeten er echt voor zorgen dat dit niet een eenmalig trucje is, maar echt een constante verbetering van onze kwaliteit van zorg.
6: Eigenlijk, als ik de dingen bekijk, het lijkt vrij logisch. Met meerdere mensen naar bepaalde dingen kijken. Als je ergens aan twijfelt, gewoon aan de bel trekken. Waarom is dan zoiets nodig om dat toch aan het licht te brengen? En kan dat niet gewoon vanzelf al goed gaan?
3: Ja, dat is denk ik ook een vraag die ons allemaal puzzelt. We kunnen de tijd helaas niet terugdraaien, hoe graag we dat ook zouden willen. Pleegzorg is een vak waarin je niet 24 uur per dag toezicht houdt op gezinnen. En je kan ook niet 24 uur per dag aanwezig zijn bij pleeggezinnen. Het is knetterhard en misschien ook wel heel frustrerend om te moeten toegeven dat soms zoiets nodig is om je wakker te schudden en je bewust te laten zijn van de dingen die je niet goed doet.
6: Was er ook een beetje, ik weet niet of vastberadenheid het goede woord is, maar een beetje van, nou, we moeten er nou wel tegenaan. Was dat gevoel er wel een beetje binnen de organisatie?
5: Ja, ik denk dat een gevoel is wat te heersten. We moeten, dit mag nooit meer voorkomen. Dit is afschuwelijk. Je wil niet dat dit ooit met een kind gebeurt. En nog steeds merk je dat mensen wel onzeker zijn over hun werk. Van, kan dat bij ons ook gebeuren?
4: De zaak van het Vlaamse pleegmeisje heeft de naam van Enver aangetast. Volgens Berger is dat ook een van de redenen dat zij nu wel openstaan voor een interview op camera.
3: We zullen het vertrouwen dat mensen voorheen in ons houden, moeten we echt alweer terugverdienen.
6: Zijn jullie ervan overtuigd dat zo'n enorme misstand door de maatregelen die hier nu zijn genomen, dat nooit meer zal voorkomen?
3: Nou, ik denk dat wij alles in het werk gesteld hebben om de kansverhaling te voorkomen of te verkleinen.
5: Ja, voorkomen, dat is heel erg ingewikkeld. Hè? We kunnen niet 24/7 in gezinnen zijn. Maar we doen er alles aan om zoveel mogelijk de risico's te beperken. We zijn zo geschrokken, we zijn zo ontdaan. Je voelt wel de noodzaak extra dat je dit goed moet doen.
3: Zolang er ouders bestaan, zullen er familiedrama's blijven bestaan. En ik denk dat je ook moet realiseren dat pleegzorgbegeleiders niet 24 uur per dag aanwezig zijn om toezicht te houden op gezinnen. Dat moet je denk ik als maatschappij ook niet willen. En dat doet denk ik ook geen recht aan al die 20.000 pleeggezinnen waar het wel goed gaat. Dus ik denk dat de kans binnen Enver zo klein als mogelijk is. Maar ja, nul kunnen we hem helaas niet brengen.

0: is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, alleen maar goed nieuws vanaf vandaag, want er komen een paar mooie dagen aan. In de ochtend zien we eerst nog wel wat bewolking, maar klimt de temperatuur al snel op naar een graad of 15. Vanmiddag trekt die bewolking dan weer weg en wordt het maar liefst 21 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 Actueel.
1: SKV Nexus heeft een nieuwe hoofdtrainer. John Groenemeijer volgt Ferry Puik op, die in februari vertrok bij de korfbalclub. Dat heeft Nexus bekendgemaakt op de eigen website. Groenemeijer komt uit Zwijndrecht en was de afgelopen 3 jaar trainer van een club uit Hellevoetsluis. Hij kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging in Schiedam en wil met de jonge selectie bouwen aan de toekomst van de club. Nexus staat voor een lastige periode. In de zaal degradeerde zij naar de 3e klasse en ook op het veld draait de ploeg niet mee in de top van de 2e klasse. Voormalig trainer Ferry Puik stopte eerder dit jaar na 10 maanden. Volgens de club was er uiteindelijk geen goede match tussen de trainer en de selectie. 2 meisjes zijn woensdagmiddag aangereden door een auto. De meisjes reden ter hoogte van het Nieuwlandplein in Schiedam op een fatbike, waar zij de weg vlakbij de rotonde wilden oversteken. Daar werden zij vervolgens aangereden. De meisjes werden door het ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Ook de politie kwam ter plaatse en heeft geholpen met het invullen van een schadeformulier. Het overige verkeer moest tijdelijk omrijden, omdat een deel van de weg was afgesloten voor de hulpverlening. Daarna kon het verkeer er weer door. Turn the lights off, baby.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En donderdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met een nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt ten einde en de rust lijkt weder te keren in de regio. Nu nog wel file op de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven en de A12, 3 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, alleen maar goed nieuws vanaf vandaag, want er komen een paar mooie dagen aan. In de ochtend zien we eerst nog wel wat bewolking, maar klimt de temperatuur al snel op naar een graad of 15. Vanmiddag trekt die bewolking dan weer weg en wordt het maar liefst 21 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, alleen maar goed nieuws vanaf vandaag, want er komen een paar mooie dagen aan. In de ochtend zien we eerst nog wel wat bewolking, maar klimt de temperatuur al snel op naar een graad of 15. Vanmiddag trekt die bewolking dan weer weg en wordt het maar liefst 21 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van 80 miljard dollar. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

90.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe Twee Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende twee uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over de grondlegger van de abstracte kunst, een Schiedammer die zijn eigen fiets terugsteelt, en over wat er is misgegaan bij pleegzorgorganisatie Enver in de casus van het Vlaardingse pleegmeisje.

0: Dit is 2-2.
1: Lou Luber staat centraal in een tentoonstelling van het Stedelijk Museum in Schiedam. Ze wordt gezien als een van de grondleggers van abstracte kunst, maar geniet minder beroemdheid dan bijvoorbeeld Piet Mondriaan. Bij het samenstellen van de tentoonstelling kwam het museum ineens Schiedamse kunstwerken tegen. Nou, hoe dat precies zit, je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Rende.
2: Toen ik vorig jaar op bezoek was in Centre Pompidou, het grote museum in Parijs, en daar zag ik haar werk. En toen dacht ik, hoe kan het dat zo'n Nederlandse kunstenaar hier hangt, maar niet in Nederland? Dus daar zijn we hier werk van gaan maken door deze tentoonstelling te maken.
3: Een tentoonstelling over Lou Luber. Het Stedelijk Museum in Schiedam laat veel van haar werken zien. De Nederlandse kunstenaar was in de 20e eeuw een van de grondleggers van de abstracte kunst.
2: Iets wat overigens veel mensen altijd een beetje moeilijk vinden, abstracte kunst. Maar samen met een naam als Piet Mondriaan, dat zal misschien een belletje doorrinkelen, heeft zij die kunst in Nederland echt een zwieper gegeven. Alleen zij is niet zo bekend geworden als Piet Mondriaan. Dus wij vonden het wel tijd om daar verandering in te brengen. Lou Luber vond het belangrijk om kunst wel abstract te maken, dus dat het niet letterlijk lijkt op alles wat we om ons heen in de wereld zien. Maar ze vond het wel belangrijk dat je nog altijd iets kon herkennen. Want ze zei, ja, als het te abstract wordt, dus als je bijvoorbeeld naar één vlakje kijkt of een paar vierkanten, dan haken mensen af. Dan wordt het voor mensen soms te ingewikkeld.
3: De tentoonstelling is niet alleen interessant voor de kunstliefhebber, maar ook voor de Schiedammer. Want Luber heeft 4 schilderijen gemaakt van de Schiedamse molen De Walvis. 1 daarvan is het museum nog naar op zoek, maar 3 van die schilderijen zijn te zien in de tentoonstelling.
2: Toen wij besloten een tentoonstelling aan Lou Luber te wijden, kwamen wij er dus achter dat ze waarschijnlijk in Schiedam is geweest, want wij herkenden molen De Walvis op een van de werken. En inderdaad, in 1920 en 21 is ze hier vermoedelijk geweest.
4: In het kleurenpalet wat je bij haar in het gebruik ziet, staat hoogstwaarschijnlijk een schril contrast ten opzichte van wat ze daadwerkelijk gezien heeft. Dat was vrij veel rauwer, donker. De traditionele jeneverindustrie was behoorlijk teloorgang tegemoet gegaan. En inmiddels was Schiedam al eigenlijk als scheepsbouwstad behoorlijk in bedrijf. Dus zij zal waarschijnlijk veelal grijzerige kleuren hier gevonden hebben. En daarom is juist het kleurgebruik wat zij toepast wel bijzonder.
2: En wat ze ook doet in die verschillende versies van Molen De Walvis, dat het dus steeds een stukje abstracter wordt. Dus in die eerste versie zie je eigenlijk nog heel duidelijk een molen. En als het ware wordt die steeds een stukje abstracter, steeds meer met grote, heldere vormen. En dat is eigenlijk heel leuk om te zien, omdat je daarmee ook heel goed kan uitleggen hoe kunstenaars ooit, zoals Piet Mondriaan, maar ook zijzelf, dus met die abstractie eigenlijk steeds een stapje van de werkelijkheid zijn afgegaan.
4: En wat de molen betreft was ook de onderhoudstoestand toen was wat minder. Want er was gewoon niet zo vreselijk veel geld om het bij te houden, omdat het windmolentijdperk ook behoorlijk op zijn retour was.
3: Wat heeft zij dan als kunstenaar, denk je, daarin gezien dat ze denkt, nou, die molen, die ga ik eens even goed op beeld zetten?
4: Nou, vooropgesteld zijn ze natuurlijk echt enorm, die molens. Dus je kunt er bijna niet omheen. Als je Schiedam bezoekt, dan kun je niet om die molens heen. En datzelfde effect zal zij ook gehad hebben. En gedacht, als ik wat moet schilderen in die overwegend grauwe stad, dan kan ik me voorstellen dat ik een schets maak van die molen en dat thuis ga uitwerken in mijn abstracte of mijn vorm van schilderen.
3: Jullie hadden bedacht, Lou Luber, daar willen we een tentoonstelling van maken. En dan is dit een soort blije verrassing die het eens een link met het museum geeft.
2: Ja, daar zijn we natuurlijk super blij mee. Want we laten haar natuurlijk graag zien, omdat wij vinden dat ze goed werk maakt. Maar we zijn een Schiedamse museum. Dus we worden altijd heel gelukkig van als er een mooi Schiedams erfgoed ook nog eens in de picture kan worden gezet. Want de Molen De Walvis is niet zo ver van het museum vandaan. Dus veel bezoekers combineren ook aan ons museum een bezoek hier met de molen. Wij zijn onwijs gelukkig dat we nu ook de molen hiermee een beetje in het zonnetje kunnen zetten.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, goed nieuws. Er komen wat mooie dagen aan. Te beginnen met vandaag. De temperatuur klimt vanmiddag naar een graad of 21. En de bewolking die is zo goed als verdwenen. Vanavond hetzelfde weerbeeld, een paar graadjes koeler dan maar. Maar morgen, hou je vast, wordt het bijna 30 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2.

0: actueel.
1: De brand aan de Noordmolenstraat van dinsdag 19 mei is mogelijk aangestoken. Dat laat de politie weten. Volgens de politie zijn er voldoende aanwijzingen om uit te gaan van brandstichting en wordt er onderzoek gedaan. Rond 4 uur 's middags brak de brand uit in een leegstaand pand aan de Noordmolenstraat. De brand trok veel bekijks in de buurt. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur dan ook snel onder controle. Daarna werden ramen ingeslagen om het gebouw te ventileren. Mogelijk zijn er meerdere brandhaarden gevonden, onder meer op de eerste verdieping en in de kelder. Het pand staat al langere tijd leeg en maakt deel uit van herontwikkelingsplannen voor het gebied. Die plannen liggen momenteel stil. Eerder zaten onder meer de kringloop-outlet, een autodealer en het glazen pand in het gebouw. De gemeente onderzoekt ondertussen nog altijd de mogelijkheden voor verdere woningbouw en herontwikkeling van het gebied rond de Noordmolenstraat. Nou, volledige artikel hierover, zodat je precies weet hoe het zit, vind je op onze website ditis2.nl.

De fiets van een man uit Schiedam werd een tijdje terug gestolen. Tot grote verbazing van de eigenaar van de fiets vond hij hem woensdagochtend terug op de Koemarkt. Daar stond hij vast aan een ander slot naast de ingang van de parkeergarage. De man besloot de politie te bellen om zijn eigen fiets weer terug te stelen. De politie kreeg het nieuwe slot niet open en dus moest de brandweer ook te plaatse komen. Die hebben uiteindelijk het slot opengeknipt. Het nieuwe slot werd vervolgens als aandenken aan de naastgelegen prullenbak gehangen. Mocht de dief terugkomen naar zijn nieuwe aanwinst, dan vindt hij dus alleen het slot nog terug. De man is vervolgens op zijn eigen fiets weer terug naar huis gegaan.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over wat er is misgegaan bij pleegorganisatie Enver in de casus van het Vlaardingse pleegmeisje. En je hoort wie de nieuwe hoofdtrainer is van Nexus uit Schiedam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog, en dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemiddag, het is donderdag 21 mei. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Start.

0: is 2.
1: Bij het horen van de naam Enver denkt vrijwel iedereen gelijk aan het drama rond het Vlaardingse pleegmeisje. 2 jaar na de ziekenhuisopname van het toen 10-jarig meisje staat de pleegzorgorganisatie voor het eerst open voor een interview. Wat ging er mis binnen de organisatie? En hoe zorgt Enver dat zoiets vreselijks nooit meer zal gebeuren? Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
2: Op 21 mei 2024 belandt een 10-jarig Vlaardings meisje in het ziekenhuis. Ze werd mishandeld en verwaarloosd door haar pleegouders. Inspectie doet onderzoek en ziet dat het bij veel organisaties mis is gegaan. Waaronder Enver, de pleegzorgaanbieder. Enver wordt onder verscherpt toezicht gesteld en moet verbeteringen doorvoeren. En uiteindelijk, in maart van dit jaar, gaat dat verscherpte toezicht eraf.
3: Ik denk dat wij 2 jaar lang toch ook voor een belangrijk deel in een soort rollercoaster hebben gezeten. En eigenlijk hebben wij ervoor gekozen om in dat hele proces ons ook een beetje stil te houden. Om die verschillende vragen, maar ook de verschillende processen die liepen, niet verder te obstrueren.
2: 2 jaar na het drama rond het Vlaardingse pleegmeisje wil Enver voor het eerst een interview geven. Wat ging er nou mis 2 jaar geleden? En wat hebben ze gedaan om dit te voorkomen?
4: We spreken met Nicole Koopmans. Zij adviseert als gedragswetenschapper een team van pleegzorgbegeleiders. Ze was niet direct betrokken bij de zaak van het Vlaardings pleegmeisje, maar kan wel vertellen hoe de werkwijze van Enver is veranderd de afgelopen 2 jaar.
5: We zijn veel meer uniform gaan werken. Doordat de protocollen zijn verscherpt, is er uniformiteit gekomen in het werken. Zijn de dossiers allemaal in orde gebracht en zijn daar echt afspraken over gemaakt. Hoe maak je een dossier nou volgbaar? Hoe kun je aantonen wat je hebt gedaan in een gezin? En hoe monitor je dat met elkaar? De gedragswetenschappers zijn er ook meer bij betrokken. Zitten meer in de dossiers om alles ook goed te volgen.
4: Ook spreken we met Paul Berger. Sinds oktober 2025 is hij een van de bestuurders van Enver. Toch heeft hij meegekregen wat de impact was van het drama rond het Vlaardingse pleegmeisje.
3: Ja, ik denk dat schokgolf het juiste woord is. Dat is echt ingeslagen als een bom. Onze mensen die halen natuurlijk elke dag alles uit de kast om voor een hele kwetsbare groep mensen te zorgen. En dan te moeten horen dat een kind dat aan onze zorg is toeverleend, dit wordt aangedaan. Ja, dat is eigenlijk onbeschrijfelijk. En dat heeft ook echt. Dat is nog steeds voelbaar. Dat is nog steeds een pijn. En dat is ook een pijn die echt moet slijten, denk ik, de komende tijd.
6: En hoe uitzicht dat, die pijn die er nog zit, zeg maar, in de organisatie?
3: Nou, wat je ziet is dat mensen dit ook zo confronterend hebben gevonden dat ze eigenlijk een beetje onzeker zijn geworden in hun eigen werk. Van, dit had mij ook kunnen gebeuren. Dus daarvan zie je dat de veiligheid die men gevoeld heeft om hun werk te doen door zoiets wat zo dichtbij komt ineens, toch ook aan het wankelen wordt gebracht.
5: Het is verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Het is zo'n schok geweest voor de hele organisatie, voor de medewerkers. Hè. Enerzijds dat er zoiets afschuwelijks heeft kunnen gebeuren met een kind. We werken allemaal met hart en ziel voor de kinderen en dat zoiets kan gebeuren, ja, daar kan je niet over nadenken. Anderzijds, een collega die hierbij betrokken is, dat kan je bijna niet geloven dat dat gebeurt. Dat daar zulke dingen kunnen gebeuren. Het heeft me echt geraakt. Ja.
6: Wat ging er nou mis? Volgens mij is het een beetje in 2 dingen op te delen. Gaat het nou om individueel falen van 1 of meerdere medewerkers? Of gaat het nou om de organisatie en het systeem? Hoe duidt u dat?
3: Ja, ik denk dat in deze calamiteit eigenlijk op al deze fronten dingen mis zijn gegaan. Je kunt ook zeggen dat alles is misgegaan als ik heel eerlijk ben. Dus zowel het systeem heeft gefaald. Hè, de verschillende partijen die hebben allemaal op hun eigen manier informatie verzameld die slecht gedeeld is met elkaar. Er zijn ook verschillende gebeurtenissen geweest die niet op elkaar zijn afgestemd. Als Enver, denk ik, hebben wij veel te veel vertrouwd op het pleeggezin, vertrouwd op onze medewerker. Ja, en daar is ons keihard duidelijk gemaakt dat dat eigenlijk te vrijblijvend is geweest.
6: Die medewerker die daarbij betrokken was, is die nou nog werkzaam voor Enver?
3: Nee.
6: Welke processen gaan dan nu precies anders?
3: Ja, pleegzorg en pleegzorgbegeleiding is eigenlijk geen exacte wetenschap. Elk klein signaal van onveiligheid pakken onze medewerkers dat gelijk op. Betrekken gelijk de ketenpartners die daarvoor betrokken zijn. En hiervoor denk ik dat er wat geïsoleerd gewerkt werd in ons eigen wereldje. En ik denk dat het eigenlijk voor alle partijen zo heeft gegolden.
4: Enver zegt de procedures te hebben aangescherpt om de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken. Ook zegt Berger dat er binnen Enver een open en lerende cultuur is ontstaan de laatste jaren. Waar meer ruimte is voor kritische vragen en feedback tussen medewerkers. Iets wat eerder dus niet het geval was.
6: In dat inspectierapport lazen we heel veel van, ja, de signalen waren er, maar er werd bijvoorbeeld getwijfeld of wat het kind zei, of dat geloofd kon worden. Hebben jullie nou eerder dat jullie grondhouding is, we geloven het kind en we gaan onderzoeken, in plaats van we geloven de ouders en we gaan onderzoeken?
3: Nee, de grondhouding is we geloven in het kind.
5: Ik hoop dat het een beetje hetzelfde is, dat helder zijn. Hè. We hebben altijd al wel belangrijk gevonden wat de mening van het kind is. Blijft altijd ingewikkeld. Wij hebben altijd een beetje de term, we doen niet aan waarheidsbevinding, maar we moeten wel elk signaal van onveiligheid onderzoeken.
3: We hebben echt onze procedures, onze werkprocessen zodanig ingeregeld dat er een vier-ogen-principe is, dat we elkaars werk controleren en dat we toch ook met elkaar de kritische vragen blijven stellen.
6: En dat was dus niet?
3: Nee. We hebben veel te veel onze werkprocessen ingericht op de autonomie van de professional. En autonomie van een professional betekent dat je vertrouwt dat een medewerker zelfstandig beslissingen maakt zonder constante sturing van buitenaf en zonder controle van buitenaf. En moeten er echt voor zorgen dat dit niet een eenmalig trucje is, maar echt een constante verbetering van onze kwaliteit van zorg.
6: Eigenlijk als ik de dingen bekijk, het lijkt vrij logisch. Met meerdere mensen naar bepaalde dingen kijken. Als je ergens aan twijfelt, gewoon aan de bel trekken. Waarom is dan zoiets nodig om dat toch aan het licht te brengen? En kan dat niet gewoon vanzelf al goed gaan?
3: Ja, dat is denk ik ook een vraag die ons allemaal puzzelt. We kunnen de tijd helaas niet terugdraaien, hoe graag we dat ook zouden willen. Pleegzorg is een vak waarin je niet 24 uur per dag toezicht houdt op gezinnen. En je kan ook niet 24 uur per dag aanwezig zijn bij pleeggezinnen. Het is knetterhard en misschien ook wel heel frustrerend om te moeten toegeven dat soms zoiets nodig is om je wakker te schudden en je bewust te laten zijn van de dingen die je niet goed doet.
6: Was er ook een beetje, ik weet niet of vastberadenheid het goede woord is, maar een beetje van, nou, we moeten er nou wel tegenaan. Was dat gevoel er wel een beetje binnen de organisatie?
5: Ja, ik denk dat een gevoel is wat er heerst. Hè. Dit mag nooit meer voorkomen. Dit is afschuwelijk. Je wil niet dat dit ooit met een kind gebeurt. En nog steeds merk je dat mensen wel onzeker zijn over hun werk. Van, kan dat bij ons ook gebeuren?
4: De zaak van het Vlaamse pleegmeisje heeft de naam van Enver aangetast. Volgens Berger is dat ook een van de redenen dat zij nu wel openstaan voor een interview op camera.
3: We zullen het vertrouwen dat mensen voorheen in ons houden, moeten we echt alweer terugverdienen.
6: Zijn jullie ervan overtuigd dat zo'n enorme misstand door de maatregelen die hier nu zijn genomen, dat nooit meer zal voorkomen?
3: Nou, ik denk dat wij alles in het werk gesteld hebben om de kans op herhaling te voorkomen of te verkleinen.
5: Ja, voorkomen, dat is heel erg ingewikkeld. Hè? We kunnen niet 24/7 in gezinnen zijn. Maar we doen er alles aan om zoveel mogelijk de risico's te beperken. We zijn zo geschrokken, we zijn zo ontdaan. Je voelt wel de noodzaak extra dat je dit goed moet doen.
3: Zolang er ouders bestaan, zullen er familiedrama's blijven bestaan. En ik denk dat je ook moet realiseren dat pleegzorgbegeleiders niet 24 uur per dag aanwezig zijn om toezicht te houden op gezinnen. Dat moet je denk ik als maatschappij ook niet willen. En dat doet denk ik ook geen recht aan al die 20.000 pleeggezinnen waar het wel goed gaat. Dus ik denk dat de kans binnen Enver zo klein als mogelijk is. Maar ja, nul kunnen we hem helaas niet brengen.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, goed nieuws. Er komen wat mooie dagen aan. Te beginnen met vandaag. De temperatuur klimt vanmiddag naar een graad of 21. En de bewolking die is zo goed als verdwenen. Vanavond hetzelfde weerbeeld, een paar graadjes koeler dan maar. Maar morgen, hou je vast, wordt het bijna 30 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: SKV Nexus heeft een nieuwe hoofdtrainer. John Groenemeijer volgt Ferry Puik op, die in februari vertrok bij de korfbalclub. Dat heeft Nexus bekendgemaakt op de eigen website. Groenemeijer komt uit Zwijndrecht en was de afgelopen 3 jaar trainer van een club uit Hellevoetsluis. Hij kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging in Schiedam en wil met de jonge selectie bouwen aan de toekomst van de club. Nexus staat voor een lastige periode. In de zaal degradeerde zij naar de 3e klasse en ook op het veld draait de ploeg niet mee in de top van de 2e klasse. Voormalig trainer Ferry Puik stopte eerder dit jaar na 10 maanden. Volgens de club was er uiteindelijk geen goede match tussen de trainer en de selectie. 2 meisjes zijn woensdagmiddag aangereden door een auto. De meisjes reden ter hoogte van het Nieuwlandplein in Schiedam op een fatbike, waar zij de weg vlakbij de rotonde wilden oversteken. Daar werden zij vervolgens aangereden. De meisjes werden door het ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Ook de politie kwam er ter plaatse en heeft geholpen met het invullen van een schadeformulier. Het overige verkeer moest tijdelijk omrijden, omdat een deel van de weg was afgesloten voor de hulpverlening. Daarna kon het verkeer er weer door.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag, wordt deze uitzending herhaald. En donderdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met een nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18 en de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.
4: Dit is 2.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Kölsch.
1: Dit is 2.
2: Ook op de Loper,
1: het Stadserf
2: en in de Hoofdstedenbuurt. 2.
1: Twee.
3: Hear the clock ticking on the wall.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, goed nieuws. Er komen wat mooie dagen aan. Te beginnen met vandaag. De temperatuur klimt vanmiddag naar een graad of 21. En de bewolking die is zo goed als verdwenen. Vanavond hetzelfde weerbeeld, een paar graadjes koeler dan maar. Maar morgen, hou je vast, wordt het bijna 30 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi, maar heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes stortten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18. In de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig. Morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rapper?

De reunie. Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, goed nieuws. Er komen wat mooie dagen aan. Te beginnen met vandaag. De temperatuur klimt vanmiddag naar een graad of 21. En de bewolking die is zo goed als verdwenen. Vanavond hetzelfde weerbeeld, een paar graadjes koeler dan maar. Maar morgen, hou je vast, wordt het bijna 30 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen heb je een kwartier extra nodig. Op de A4 Den Haag-Rotterdam voor het knooppunt Benelux heb je 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel voor de aansluiting met de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2. 4. Goedemiddag, het weekend komt steeds dichterbij en het belooft een mooi weekend te worden. Met net als vandaag temperaturen rond de 25 graden. Vanavond blijft de temperatuur hangen rond de 23 graden en is de zon nog volop te zien. En het komende weekend net zo warm.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor Medische Zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Bert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM, Jaap van Dissel, is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in. Een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag voor knooppunt Burgerveen en op de A4 naar Rotterdam tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid. Dan een stukje verderop richting Rotterdam voor de Keteltunnel, daarbovenop ook weer 10 minuten vertraging. A16 naar Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten extra en op de A20 richting Gouda ben je ook 10 minuten langer onderweg bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De Wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment ligt achter ons, ook bij ons in de regio. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je tussen Schiphol en Roelof Arendsveen nog een kwartier vertraging. En diezelfde A4 maar dan verderop richting Rotterdam tussen Knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. Dat is de vertraging 10 minuten. A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Op onthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is donderdag 21 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over de nieuwe wethoudersploeg in Schiedam. Terwijl de formatie in Vlaardingen juist is geklapt. En het was vandaag ook nog fiets naar je werkdag. En in het kader daarvan fietsten we met Marijke uit Vlaardingen naar haar werk in Schiedam.

0: Marijke de Bruin uit Vlaardingen fietst 3 keer per week naar het Franciscus ziekenhuis in Schiedam. En zo ook vandaag, donderdag 21 mei, want vandaag is het Fiets naar je werkdag. De jaarlijkse campagne die Werkend Nederland motiveert om de auto te laten staan en wat vaker de fiets te pakken.
1: Marijke, is dit dagelijkse kost voor jou?
2: Ja, ik fiets 3 keer per week zo naar mijn werk toe.
1: En is vandaag dan nog speciaal?
2: Het is vandaag Fiets naar je werkdag.
1: Ja.
2: Dus dan kan ik niet met de auto gaan. Dus vandaag fiets ik ook.
0: Tegelijkertijd rolt de provincie deze periode een app uit die ervoor zorgt dat het verkeerslicht sneller op groen springt. Dat is niet bij alle verkeerslichten het geval. In Vlaardingen zijn het er 8 en in Schiedam staat er 1.
3: Nou, deze app niet alleen stimuleert die dat je gaat fietsen, want wij zijn al kampioen fietsen in Nederland. En toch laten die fietsen nog wat te vaak staan. Dus als je de app nou downloadt, stimuleert die niet alleen dat je gaat fietsen, maar helpt ook wanneer je in de buurt bent van een slim verkeerslicht, dat zonder dat je ook maar op de knop hoeft te drukken, dat het licht eerder op groen springt. Dus dat je ook gewoon lekker kunt doorfietsen. Nou, en ik ben ervan overtuigd, samen met een paar andere provincies, dat dat dan wel helpt. Dat je toch net wat eerder op de fiets stapt en wat vaker voor de fiets kiest.
0: De app werkt vrij eenvoudig. Na het invullen van je naam en een e-mailadres kun je de app verder laten voor wat hij is en stap je op de fiets. De app houdt dan automatisch bij waar je rijdt en welke zogenoemde slimme verkeerslichten je op je route tegenkomt.
3: Ja, dat klopt. Dus wanneer jij aankomt fietsen, dan geeft de app alvast een signaal. Dus voordat jij bij het verkeerslicht bent. En die geeft al een signaal, er komt iemand aan met de app, een fietser. En dan wordt er gekeken, kan ik eerder groen geven? En dan krijg jij eerder groen. Dus eigenlijk voordat je bij de fiets bent, of bij het verkeerslicht bent, druk je al digitaal op de knop. En kan je snel doorfietsen. Ja.
0: Alleen Marijke komt echter geen slimme lichten tegen op haar route naar het ziekenhuis.
2: Ja, je moet elke keer weer opnieuw opstappen. Weer doorfietsen. Soms is het ook heel druk met scholieren. Dus dat is wel jammer. Maar ja, het is voor je veiligheid. Hè? Dus het is niet anders.
3: Dus we hebben er nu 350. Dus 1 op de 5 slimme verkeerslichten staat al in Zuid-Holland. Ik wil dat er veel meer gaan worden. En juist ook dat we dit soort slimme dingen, als het regent, dat je kunt doorfietsen. Als je de app hebt, dat je kunt doorfietsen. Ja, daar hebben we met z'n allen baat bij. Dus daar gaan we er veel meer van uitrollen de komende jaar.
2: Ja, dat is toch wel handig. Hè? Want elke keer moet je weer stoppen, wachten, opstappen, doorfietsen. Ik denk dat ik nu 4 stoplichten of zo op mijn route ben tegengekomen. Dus als dat inderdaad een groene golf zou zijn, zou het prettiger zijn.
1: Nou, werk ze vandaag.
2: Ja, dankjewel. Jij ook.
4: Jacques Chirac. Het is niet eens weekend. Er liggen mensen op mijn bank die ik niet ken. En dat meisje met de hoofd op mijn borst. Heb ik beloofd dat ik verliefd ben?

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, het was toch nog wel een mooie dag vandaag. Vanavond is de bewolking zo goed als weggetrokken en blijft de temperatuur hangen rond de 18 graden. Vanaf morgen dan wordt het structureel warmer. De temperatuur ligt morgen zo tussen de 20 en 25 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: actueel.
1: De nieuwe wethoudersploeg van Schiedam is bekend. Op 28 mei worden 5 wethouders geïnstalleerd. Evenveel als in de vorige collegeperiode. Pro Schiedam levert 2 wethouders, Sun van Dijk en René Karens. Daarnaast komen Danny van Gulik namens Alles voor Schiedam, Jamil Karamanoglu voor Denk en Dave Bouts voor de VVD in het college. Van het huidige college blijft alleen Karamanoglu aan. Van Dijk keert na 4 jaar terug in de Schiedamse politiek. Ook René Karens maakt een comeback. De voormalig GroenLinks-fractievoorzitter speelde in 2021 een rol bij de coalitiebreuk rond betaald parkeren. Nieuwkomers zijn Danny van Gulik, manager financiën bij de gemeente Pijnakker-Nooddorp, en VVD'er Dave Bouts, eerder actief binnen het lokale partijbestuur. Welke wethouder welke portefeuille krijgt, dat wordt op 26 mei bekend bij de presentatie van het coalitieakkoord. 2 dagen later volgt de installatie. Een uitgebreid artikel over de nieuwe wethouders vind je op onze website ditis2.nl. En kapperszaak Bas aan het Liesveld in Vlaardingen mag weer open. Burgemeester Frederik Zevenbergen heeft besloten de tijdelijke sluiting op te heffen na aanvullend politieonderzoek. De zaak werd gesloten na een explosie in de nacht van 4 op 5 mei. Dat was het laatste incident in een reeks ongeregeldheden rond meerdere Vlaardingse kapperszaken, ook wel omschreven als een kappersoorlog. Eerder werd Bas meerdere keren beklad met witte verf. Volgens de burgemeester was de spoedsluiting bedoeld om de openbare orde te herstellen en ruimte te geven voor het politieonderzoek. Na 2 weken onderzoek is er volgens de huidige informatie geen reden om de sluiting te verlengen. Het strafrechtelijk onderzoek naar de explosie loopt nog wel door. Ook blijven handhaving en cameratoezicht rond de zaak aanwezig. Kapperszaak Bas heeft inmiddels de deuren weer geopend voor de klanten.

0: Het hoofdlijnenakkoord in Vlaardingen was er en zelfs de wethoudersposten waren al verdeeld. Maar toch is de bom gebarsten. De partij Beter voor Vlaardingen heeft de stekker uit de formatie getrokken. De partij kon het op het gebied van de binnenstad en de woningbouwplannen daar niet eens worden met de VVD. Andere partijen zijn stom verbaasd. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
1: Nou, hoe gaat die met de formatie? Het is bijzonder.
2: De Vlaardingse formatie is geklapt. Het hoofdlijnakkoord van Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen was al zo goed als af. De wethouderskandidaten waren uitgezocht en de posten waren verdeeld. Maar uiteindelijk is het toch mislukt.
3: Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart werd Ons Vlaardingen de grootste partij met 11 zetels. De partij van Frans Hoogendijk gaat vervolgens onder leiding van formateur Ingrid Koenradi onderhandelen met VV 2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen. Ze waren al heel ver, maar toch is de formatie stuk gelopen. Niel Voorburg en Koen Kegel, de leiders van GroenLinks, PvdA en D66, de grootste partijen die niet mee onderhandelen, reageren verbaasd.
1: Het is bijzonder en het is ook jammer, denk ik. 9 weken verder en we wachten nog steeds eigenlijk op bericht, op een stabiel stadsbestuur. En volgens mij is dat zo ontzettend nodig voor Vlaardingen, dat er iets gedragen komt, iets stabiels komt, wat recht doet aan de uitslag van de verkiezingen. En het komt maar niet.
4: Ja, teleurstellend dat je na 9 weken eigenlijk weer terug bij af bent. Dat het eigenlijk dus niet gelukt is om te formeren met deze 4 partijen. En dat is eigenlijk vooral heel teleurstellend voor al onze inwoners die toch graag weer snel een stabiel stadsbestuur wensen.
2: Het breekpunt blijkt het Liesveldpark. In het hoofdlijnakkoord zou staan dat dat Liesveldpark er inderdaad zou komen en dat het viaduct alleen nog geopend zou zijn voor de bus en voor hulpdiensten. En er zouden 800 woningen worden gebouwd rondom dat Liesveldpark. Maar toen zette Beter voor Vlaardingen druk op de ketel. Want zij willen niet zoveel woningbouw in het centrum. Dus vraagt Beter voor Vlaardingen of er ook minder woningen gebouwd kunnen worden rondom het Liesveldpark. Maar daar komt volgens de partij nooit meer terugkoppeling op. Vervolgens stelt Beter voor Vlaardingen een ultimatum en zeggen ze: jullie moeten nu kiezen. Of jullie gaan door met Beter voor Vlaardingen, of jullie gaan door met de VVD. Eén van de twee. Vervolgens komen formateur Ingrid Koenradi en de 3 andere partijen met persberichten waarin staat dat Beter voor Vlaardingen uit de formatie is gestapt. Dus de keuze is gemaakt.
1: We hadden graag al eerder natuurlijk gezien dat er wat meer openheid over het proces zou zijn. Ook om, waarom zijn deze partijen nou bij elkaar gekomen?
4: Het is elke keer radiostilte. En de verkenner heeft eigenlijk ook niet echt wat gezegd in het spoeddebat dat Niel Voorburg van GroenLinks PvdA eerder heeft aangevraagd. Dat is allemaal een keuze.
1: De hoeveelheid of het gebrek eigenlijk van de informatie die we krijgen, die we als stad krijgen, die we als gemeenteraad krijgen, vind ik bijzonder. En zeker ook van een partij als Ons Vlaardingen, die dat natuurlijk ontzettend hoog in het vaandel heeft staan. Dus eigenlijk geen idee hoe Koenradi het doet. Ik bedoel, nogmaals, we hebben 9 weken geleden een goed gesprek gehad met mevrouw Koenradi. En daarna is het krekels.
4: ONS heeft gekozen voor mevrouw Koenradi. Iemand met veel ervaring, een grote naam. Dus op zich zou je dan verwachten, wat wordt wel wat. Hè? Qua inhoud zou dat goed moeten zitten. Maar als je nu kijkt naar het proces, is het gewoon heel veel radiostilte en achterkamertjespolitiek. En hoewel dat ook kan en een keuze is, is dat niet wat wij hadden verwacht.
2: Dit zei jij ongeveer iets meer dan een maand geleden ook.
1: Ja.
2: Toen kwam er een extra raadsvergadering. Zit dat nu weer in de pijpleiding?
1: Oh, sterker nog, dat zit zeker in de pijpleiding. Op het moment dat dit wordt uitgezonden, is het verzoek ook al ingediend voor een extra raadsvergadering. Omdat we dus nog steeds van mening zijn dat openheid van zaken ontzettend belangrijk is. Dat Vlaardingen dat ook verdient. En daarnaast denk ik ook dat de gemeenteraad wel een rol te spelen heeft, ook om het uit het slop trekken eigenlijk van deze formatie.
2: De grote vraag is, hoe nu verder? Het hoofdlijnakkoord was zo goed als af, de wethoudersposten waren al verdeeld en men stond echt in de startblokken om de stad te gaan besturen. Het zou een coalitie worden van 18 zetels, precies de meerderheid van de gemeenteraad. Daar vallen er dus nu 2 van weg, nu Beter voor Vlaardingen weg is uit deze formatie. Het is zoeken naar welke partij of partijen dit gat willen opvangen, want de meerderheid blijft heilig. Volgens formateur Ingrid Koenradi is een minderheid nog steeds niet echt een optie en is het streven nog steeds om een meerderheid te vinden. Heel de stad lijkt inhoudelijk het meest in de buurt te liggen van de formerende partijen, al zijn de onderlinge verhoudingen niet erg goed met die partij van Ron Boers. Daarnaast kan er gekeken worden naar de 2 grootste partijen die nu niet meedoen. Dat zijn GroenLinks PvdA met 5 zetels en D66 met 3 zetels. Al moet er dan flink wat water bij de wijn om die partijen aan boord te krijgen.
4: Iedereen kan bellen naar D66, maar ONS heeft ons al eerder uitgesloten. Dus ik verwacht niet dat zij dat doen. En met name zat dat voor hun op dat we de wet willen uitvoeren. En de spreidingswet is een gevoelig punt voor in ieder geval ONS Vlaardingen, de grootste partij.
1: Je hoort die discussie in de landen. Die is behoorlijk pittig op het moment. Nou, en ik vind het vrij zorgelijk hoe dat uit de hand loopt. Ook hoe extreemrechtse groeperingen zich er tegenaan bemoeien. Ik zeg, nou, dat moet je in Vlaardingen vooral niet willen. Dat betekent ook dat je eerlijk moet zijn, dat je duidelijk moet zijn aan onze inwoners toe en zeggen, joh, dit is wat er gaat gebeuren. We gaan deze 100 mensen opvangen.
4: Dus ik verwacht niet een telefoontje en ik heb het ook nog niet gehad. Ik weet wel dat andere partijen dat al hebben gehad, dus dat is misschien al veelzeggend.
3: Een struikelende formatie, laat ik het zo noemen. Wat doet dat met de stad?
1: Nou ja, als je het hebt over het vertrouwen in de politiek, het vertrouwen in het bestuur. Ja, doet dit weinig goeds. Hè? Je zag ook alweer, het is ook weer gelijk via de media. Ook dat vind ik heel bijzonder, dat de media is schijnbaar de plek waar vervolgens die partijen hun visie daarop geven. Hè? De gemeenteraad en daarmee eigenlijk de Vlaardingen in formele zin krijgt, een alinea aan tekst.
4: Dit is toch weer negatief nieuws over onze stad. Dat had voorkomen kunnen worden met een beter proces. Dat is niet gelukt. En dan ook kijken hoe nu verder. En of er überhaupt door deze drie partijen wel meer te vormen is, want daar moeten ze dus wel een andere partij bij vinden.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over Adriaan van Toorn. Jawel, die van Bassie. Want die gaat weer in een film spelen. Je hoort hoe kinderen uit groep 6 kookles kregen. En ik vertel je waar je komende zomer het WK kunt volgen.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
1: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat het al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie hier geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
0: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Zij hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
2: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
0: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog. Het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2.
1: Ook in de Brandersbuurt,
0: De Hoeves
1: en in Nieuwland. 2.
2: Doen door te ontdekken, leren met hun handen, nieuwe dingen ontdekken.
3: 7 leerlingen uit groep 6 van school De Regenboog en school De Klinker gingen vandaag koken op school als klas van de makers. De kinderen mogen dit doen omdat de scholen willen dat kinderen meer gaan leren door te doen.
2: En verschillende wijkpartners zijn er dus mee bij aangesloten. Zoals de Next Generation Riders, Techniek Oriëntatie Vlaardingen, Frankenlandgroep en Code Groen. Zij geven dus elke week verschillend aanbod aan de kinderen, zodat ze elke week een ander soort les krijgen.
3: En ze gaan nu beginnen. Eerst nog even de handen wassen en dan aan de slag. Maar wat gaan ze eigenlijk maken?
4: We zitten denk ik een tortilla, ik weet niet hoe het heet, zo goed. Ja, tortillas.
5: Ik weet niet hoe het heet, maar zeg maar, ik noem het pizza. En dit doen we zeg maar met een blaadje. Met de plannen waar je wat je moet opzetten. En dit doen we eigenlijk met haar. Dus we doen dit eigenlijk alleen wat we moeten opzetten.
6: Tortillas maken met tomaten, met augurken, met ui, met Italiaanse kruiden, tomatensaus, champignons, paprika, salami, kaas.
2: Koken en eten is natuurlijk altijd een hele mooie manier van verbinden. Bij koken leer je ook plannen, bij koken leer je verschillende soorten vaardigheden, je leert samenwerken. En wij vonden koken eigenlijk een hele mooie manier om elkaar te leren kennen, om ervoor te zorgen dat de makers elkaar leren kennen. Dus dat vinden wij een hele mooie manier om deze lessenreeks af te trappen.
3: De les wordt in kleine groepjes gedaan, zodat de wijkpartners die helpen genoeg aandacht aan de kinderen kunnen geven. Dit is dus de eerste keer dat zoiets gebeurt. En als de kinderen het leuk vinden om te doen, gaan ze het uiteindelijk ook met grotere groepen doen.
2: Wanneer is het geslaagd? Voor mij is het geslaagd als ik zie dat de kinderen plezier hebben, dat zij tot ontwikkeling komen, dat zij groeien, dat ze leren samenwerken. En dat de samenwerking met de wijkpartners beter tot stand is gekomen. Dat we elkaar beter weer weten te vinden. En dat we met z'n allen het gevoel hebben van, joh, wij gaan ervoor zorgen dat we een zo goed mogelijk aanbod hebben voor de kinderen, zodat alle kinderen optimaal tot ontwikkeling komen.
7: Wij vinden het leuk. Ik kook wel vaker. Hij ook. Toch?
8: Ja.
7: Ik vind het wel spannend dat ik dit doe. Maar dit heb ik zelf nog nooit gedaan. Maar eigenlijk is het wel leuk, ja.
9: Ik vind het best wel leuk om te doen. Ik ben meestal in de middag op school ben ik best uitgeput. En dan zit mijn hoofd vol. En dit vind ik juist een beetje, ja, goed dat ze dit doen.
3: Nu het eten uit de oven is, is het tijd om het te proeven. En volgens de kinderen is het goed gelukt.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, het was toch nog wel een mooie dag vandaag. Vanavond is de bewolking zo goed als weggetrokken en blijft de temperatuur hangen rond de 18 graden. Vanaf morgen dan wordt het structureel warmer. De temperatuur ligt morgen zo tussen de 20 en 25 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: Adriaan van Bassie en Adriaan is na lange tijd weer te zien in een nieuwe kinderfilm. Hij speelt een rol in Jelger de Goochelaar en de Rode Diamant. Een productie van goochelaar en filmmaker Jelger Dees. Een deel van de film is opgenomen in Museum Vlaardingen. Daar verschijnt Adriaan in beeld nadat hij door het personage Jelger de Goochelaar tevoorschijn wordt getoverd. Volgens Aad van Toorn hoefde hij niet lang na te denken over zijn medewerking. Hij kent deze al jaren en prijst zijn inzet om films voor kinderen te maken. Zo zei hij tegen Omroep West eerder deze week. Voor Dees, al lange tijd fan van Bassie en Adriaan, was de samenwerking bijzonder. Hij noemt het een droom die uitkomt om zijn jeugdheld in de film te hebben. De film verschijnt binnenkort op het YouTube-kanaal van Jelger Dees. De Vlaardingse voetballer Ian Maatsen heeft de Europa League gewonnen. Zijn club Aston Villa versloeg woensdagavond in Istanbul het Duitse Freiburg met 3-0 in de finale. Maatsen begon op de bank, maar viel in de 81ste minuut in voor Lucas Dingen en hielp de overwinning over de streep. Na afloop mocht hij samen met zijn ploeggenoten de beker omhoog houden. De linksback begon zijn carrière bij CWO in Vlaardingen en speelde later onder meer bij Feyenoord, Sparta, PSV en Chelsea. Inmiddels staat hij bijna 2 jaar onder contract bij Aston Villa en debuteerde hij vorig jaar voor het Nederlands elftal. Door de Europese winst speelt Aston Villa volgend seizoen in de Champions League. Of Maatsen komende maand meegaat naar het WK met Oranje is trouwens nog onzeker.

0: De gemeente heeft de Vlaardingse horecaondernemers duidelijkheid gegeven rondom het WK voetbal. Omdat het toernooi plaatsvindt in Noord-Amerika zorgt het tijdverschil soms voor late wedstrijden. Ieder jaar heeft een horecagelegenheid 10 verlaatjes, zo heet dat, om langer open te blijven. Vanaf de kwartfinale mogen kroegen zonder verlaatje open blijven tijdens de wedstrijd van het Nederlands elftal. Nou, hoe het precies zit, dat hoor je in de volgende reportage.
1: De gemeente Vlaardingen heeft duidelijkheid gegeven welke ruimte horecaondernemers krijgen tijdens het WK voetbal. Het toernooi vindt plaats in Noord-Amerika en dat tijdverschil zorgt soms voor late wedstrijden. Het Nederlands elftal speelt in de poolfase bijvoorbeeld al 1 wedstrijd om 1 uur 's nachts. Iedere horecaondernemer in Vlaardingen mag per jaar 10 verlaatjes inzetten, waardoor de kroeg langer open mag blijven. Vanaf de kwartfinale van het toernooi mogen de kroegen op wedstrijddagen van het Nederlands elftal langer open blijven, zonder dat dat hen een verlaatje kost. En als verlenging en strafschoppen net buiten de openingstijden vallen, dan mag de kroeg open blijven tot de wedstrijd klaar is.
2: Nou, in ieder geval een mooie reactie van de gemeente.
1: We leggen de houding van de gemeente voor aan Café Mes. Eerder riepen zij op tot duidelijkheid vanuit de gemeente. En tijdens het EK van 2 jaar geleden organiseerde het café aan de Schiedamseweg grote kijkevenementen rond de wedstrijden van Oranje.
2: Dat we in de kwartfinales en halffinales en eventueel de finale dit jaar ook mogen uitzenden. En dat er minder restricties omheen zitten.
3: Als we het halen.
2: Als we het halen.
3: Dan wordt nog een opgave.
2: Het wordt een moeilijke opgave, maar wel fijn dat ze meewerken. En in principe, ja, vorig jaar of 2 jaar geleden hebben we het EK ook de halve finale gehaald. Dus het zou kunnen. En voor de groepsfase hebben wij in ieder geval ons verlaatje aangevraagd tegen Tunesië. Zodat we ook kunnen open blijven voor de mensen. We verwachten ook drukte. We verwachten ook dat er veel supporters komen kijken. Omdat wij hier in Mes vaak het EK uitzenden. En nu ook het WK natuurlijk.
3: We zijn ook een voetbalcafé. Dus ja, het hoort gewoon te zijn dat iedereen ongeacht de tijd gewoon voetbal kan kijken hier zo in toch wel het leukste café van Vlaardingen.
1: De gemeente komt de horecaondernemers dus tegemoet, maar niet helemaal. Allereerst gelden de regels alleen voor de wedstrijden van Nederland, niet voor andere landen. Als Nederland eerste of tweede wordt in de pool, beginnen de wedstrijden vanaf de kwartfinale ook niet later dan 10 uur in de avond. De enige wedstrijden die een probleem vormen zijn de poolwedstrijd tegen Tunesië, die begint om 1 uur in de nacht. En als Nederland eerste wordt in de pool, speelt het de eerste knock-outwedstrijd om 3 uur in de nacht. Voor die wedstrijden komt de gemeente de horecaondernemers dus niet tegemoet.
4: Het klinkt heel coulant, dat is het denk ik ook wel. Maar waarom dan niet voor die ene wedstrijd die mensen misschien ook wel in de kroeg willen kijken?
5: Ja, kijk, dat is een beetje rupsje nooit genoeg, hè? Het college heeft nu gewoon deze afweging gemaakt. Maar we hebben ook gewoon te maken met een stad als Vlaardingen, waar heel veel mensen ook gewoon moeten werken en willen slapen. Dus dat betekent echt dat het college een afweging heeft gemaakt aan de ene kant ruimte geven aan de ondernemers. Maar aan de andere kant ook wel gewoon de woon- en leefsituatie intact houden, zodat het voor iedereen ook gewoon leuk blijft.
2: Nou ja, in principe hebben we dit jaar geen buitenschermen. Omdat de tijden gewoon wel lastig zijn om buiten op terrassen uit te zenden. Wat we 2 jaar geleden wel hebben gedaan met het EK. Dus we hebben er nu voor gekozen alles binnen te houden. We hebben in principe 5 schermen. Er komt er weer eentje bij. We hebben nog een beamer. Dus in principe hebben we 5 schermen waar je het WK op kan zien bij ons. En zenden we zoveel mogelijk wedstrijden uit. En dan moet ik alleen mijn collega even aankijken dat we het doen met kaartverkoop, denk ik, 1 wedstrijdje.
3: Ja, dat is goed. We moeten wel een beetje kijken hoeveel mensen we binnen kunnen laten. Dat is natuurlijk vorige keer met het EK. Nou, was de tuin vol, wat 400 man hadden we in de zaak. Dat zou die wel halveren, denk ik, omdat nu alleen binnen is natuurlijk. Spring maar

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En let op, want in verband met het Pinksterweekend zijn we er volgende week woensdagavond vanaf 6 uur weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je de laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen natuurlijk op ditis2.nl. Alvast een fijn Pinksterweekend en heel graag tot de volgende keer.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens de verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA. En ook zijn cameraman was erbij en vertelt hoe het met hem gaat.
1: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
0: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wet opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
1: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
2: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
0: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: running, I'm living, so we turning up. Mm-hmm. Yeah, we turning it up.
1: Je luistert naar twee.
2: Voor Vlaardingen en Schiedam.
1: Check het laatste nieuws in het

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
1: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
0: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is donderdag 21 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over de nieuwe wethoudersploeg in Schiedam, terwijl de formatie in Vlaardingen juist is geklapt. En het was vandaag ook nog fiets naar je werkdag. En in het kader daarvan fietsten we met Marijke uit Vlaardingen naar haar werk in Schiedam.

0: Marijke de Bruin uit Vlaardingen fietst 3 keer per week naar het Franciscus ziekenhuis in Schiedam. En zo ook vandaag, donderdag 21 mei, want vandaag is het Fiets naar je werkdag. De jaarlijkse campagne die Werkend Nederland motiveert om de auto te laten staan en wat vaker de fiets te pakken.
1: Marijke, is dit dagelijkse kost voor jou?
2: Ja, ik fiets 3 keer per week zo naar mijn werk toe.
1: En is vandaag dan nog speciaal?
2: Het is vandaag Fiets naar je werkdag.
1: Ja.
2: Dus dan kan ik niet met de auto gaan. Dus vandaag fiets ik ook.
0: Tegelijkertijd rolt de provincie deze periode een app uit die ervoor zorgt dat het verkeerslicht sneller op groen springt. Dat is niet bij alle verkeerslichten het geval. In Vlaardingen zijn het er 8 en in Schiedam staat er 1.
3: Nou, deze app niet alleen stimuleert die dat je gaat fietsen, want wij zijn al kampioen fietsen in Nederland. En toch laten die fietsen nog wat te vaak staan. Dus als je de app nou downloadt, stimuleert die niet alleen dat je gaat fietsen, maar helpt ook wanneer je in de buurt bent van een slim verkeerslicht, dat zonder dat je ook maar op de knop hoeft te drukken, dat het licht eerder op groen springt. Dus dat je ook gewoon lekker kunt doorfietsen. Nou, en ik ben ervan overtuigd, samen met een paar andere provincies, dat dat dan wel helpt. Dat je toch net wat eerder op de fiets stapt en wat vaker voor de fiets kiest.
0: De app werkt vrij eenvoudig. Na het invullen van je naam en een e-mailadres kun je de app verder laten voor wat hij is en stap je op de fiets. De app houdt dan automatisch bij waar je rijdt en welke zogenoemde slimme verkeerslichten je op je route tegenkomt.
3: Ja, dat klopt. Dus wanneer jij aankomt fietsen, dan geeft de app alvast een signaal. Dus voordat jij bij het verkeerslicht bent. En die geeft al een signaal, er komt iemand aan met de app, een fietser. En dan wordt er gekeken, kan ik eerder groen geven? En dan krijg jij eerder groen. Dus eigenlijk voordat je bij de fiets bent, of bij het verkeerslicht bent, druk je al digitaal op de knop. En kan je snel doorfietsen. Ja.
0: Alleen Marijke komt echter geen slimme lichten tegen op haar route naar het ziekenhuis.
2: Ja, je moet elke keer weer opnieuw opstappen. Weer doorfietsen. Soms is het ook heel druk met scholieren. Dus dat is wel jammer. Maar ja, het is voor je veiligheid. Hè? Dus het is niet anders.
3: Dus we hebben er nu 350. Dus 1 op de 5 slimme verkeerslichten staat al in Zuid-Holland. Ik wil dat er veel meer gaan worden. En juist ook dat we dit soort slimme dingen, als het regent, dat je kunt doorfietsen. Als je de app hebt, dat je kunt doorfietsen. Ja, daar hebben we met z'n allen baat bij. Dus daar gaan we er veel meer van uitrollen de komende jaar.
2: Ja, dat is toch wel handig. Hè? Want elke keer moet je weer stoppen, wachten, opstappen, doorfietsen. Ik denk dat ik nu 4 stoplichten of zo op mijn route ben tegengekomen. Dus als dat inderdaad een groene golf zou zijn, zou het prettiger zijn.
1: Nou, werk ze vandaag.
2: Ja, dankjewel. Jij ook.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, het was toch nog wel een mooie dag vandaag. Vanavond is de bewolking zo goed als weggetrokken en blijft de temperatuur hangen rond de 18 graden. Vanaf morgen dan wordt het structureel warmer. De temperatuur ligt morgen zo tussen de 20 en 25 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2.

0: 2 actueel.
1: De nieuwe wethoudersploeg van Schiedam is bekend. Op 28 mei worden 5 wethouders geïnstalleerd. Evenveel als in de vorige collegeperiode. Pro Schiedam levert 2 wethouders, Sun van Dijk en René Karens. Daarnaast komen Danny van Gulik namens Alles voor Schiedam, Jamil Karamanoglu voor Denk en Dave Bouts voor de VVD in het college. Van het huidige college blijft alleen Karamanoglu aan. Van Dijk keert na 4 jaar terug in de Schiedamse politiek. Ook René Karens maakt een comeback. De voormalig GroenLinks-fractievoorzitter speelde in 2021 een rol bij de coalitiebreuk rond betaald parkeren. Nieuwkomers zijn Danny van Gulik, manager financiën bij de gemeente Pijnakker-Nooddorp, en VVD'er Dave Bouts, eerder actief binnen het lokale partijbestuur. Welke wethouder welke portefeuille krijgt, dat wordt op 26 mei bekend bij de presentatie van het coalitieakkoord. 2 dagen later volgt de installatie. Een uitgebreid artikel over de nieuwe wethouders vind je op onze website ditis2.nl. En kapperszaak Bas aan het Liesveld in Vlaardingen mag weer open. Burgemeester Frederik Zevenbergen heeft besloten de tijdelijke sluiting op te heffen na aanvullend politieonderzoek. De zaak werd gesloten na een explosie in de nacht van 4 op 5 mei. Dat was het laatste incident in een reeks ongeregeldheden rond meerdere Vlaardingse kapperszaken, ook wel omschreven als een kappersoorlog. Eerder werd Bas meerdere keren beklad met witte verf. Volgens de burgemeester was de spoedsluiting bedoeld om de openbare orde te herstellen en ruimte te geven voor het politieonderzoek. Na 2 weken onderzoek is er volgens de huidige informatie geen reden om de sluiting te verlengen. Het strafrechtelijk onderzoek naar de explosie loopt nog wel door. Ook blijven handhaving en cameratoezicht rond de zaak aanwezig. Kapperszaak Bas heeft inmiddels de deuren weer geopend voor de klanten.

0: Dit is 2.
1: Het hoofdlijnenakkoord in Vlaardingen was er en zelfs de wethoudersposten waren al verdeeld. Maar toch is de bom gebarsten. De partij Beter voor Vlaardingen heeft de stekker uit de formatie getrokken. De partij kon het op het gebied van de binnenstad en de woningbouwplannen daar niet eens worden met de VVD. Andere partijen zijn stom verbaasd. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
2: Nou, hoe gaat die met de formatie? Het is bijzonder.
3: De Vlaardingse formatie is geklapt. Het hoofdlijnenakkoord van Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen was al zo goed als af. De wethouderskandidaten waren uitgezocht en de posten waren verdeeld. Maar uiteindelijk is het toch mislukt.
4: Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart werd Ons Vlaardingen de grootste partij met 11 zetels. De partij van Frans Hoogendijk gaat vervolgens onder leiding van formateur Ingrid Koenradi onderhandelen met VV 2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen. Ze waren al heel ver, maar toch is de formatie stuk gelopen. Niel Voorburg en Koen Kegel, de leiders van GroenLinks, PvdA en D66, de grootste partijen die niet mee onderhandelen, reageren verbaasd.
2: Het is bijzonder en het is ook jammer, denk ik. 9 weken verder. En we wachten nog steeds eigenlijk op bericht, op een stabiel stadsbestuur. En volgens mij is dat zo ontzettend nodig voor Vlaardingen, dat er iets gedragen komt, iets stabiels komt, wat recht doet aan de uitslag van de verkiezingen. En het komt maar niet.
5: Ja, teleurstellend dat je na 9 weken eigenlijk weer terug bij af bent. Dat het eigenlijk dus niet gelukt is om te formeren met deze 4 partijen. En dat is eigenlijk vooral heel teleurstellend voor al onze inwoners die toch graag weer snel een stabiel stadsbestuur wensen.
3: Het breekpunt blijkt het Liesveldpark. In het hoofdlijnakkoord zou staan dat Liesveldpark er inderdaad zou komen en dat het viaduct alleen nog geopend zou zijn voor de bus en voor hulpdiensten. En er zouden 800 woningen worden gebouwd rondom dat Liesveldpark. Maar toen zette Beter voor Vlaardingen druk op de ketel. Want zij willen niet zoveel woningbouw in het centrum. Dus vraagt Beter voor Vlaardingen of er ook minder woningen gebouwd kunnen worden rondom het Liesveldpark. Maar daar komt volgens de partij nooit meer terugkoppeling op. Vervolgens stelt Beter voor Vlaardingen een ultimatum en zeggen ze: jullie moeten nu kiezen. Of jullie gaan door met Beter voor Vlaardingen, of jullie gaan door met de VVD. Eén van de twee. Vervolgens komen formateur Ingrid Koenradi en de 3 andere partijen met persberichten waarin staat dat Beter voor Vlaardingen uit de formatie is gestapt. Dus de keuze is gemaakt.
2: We hadden graag al eerder natuurlijk gezien dat er wat meer openheid, ja, over het proces zou zijn. Ook om, nou, waarom zijn deze partijen nou bij elkaar gekomen?
5: Het is elke keer radiostilte. En de verkenner heeft eigenlijk ook niet echt wat gezegd in het spoeddebat dat Niel Voorburg van GroenLinks PvdA eerder heeft aangevraagd. Dat is allemaal een keuze.
2: De hoeveelheid of het gebrek eigenlijk van de informatie die we krijgen, die we als stad krijgen, die we als gemeenteraad krijgen, vind ik bijzonder. En zeker ook van, nou ja, een partij als Ons Vlaardingen, die dat natuurlijk ontzettend hoog in het vaandel heeft staan. Dus eigenlijk geen idee hoe Koenradi het doet. Ik bedoel, nogmaals, we hebben, dus het 9 weken geleden, een goed gesprek gehad met mevrouw Koenradi. En daarna, ja, is het krekels.
5: ONS heeft gekozen voor mevrouw Koenradi. Iemand met veel ervaring, een grote naam. Dus op zich zou je dan verwachten, hè, dat wat wordt wel wat. Hè. Qua inhoud zou dat goed moeten zitten. Maar als je nu kijkt naar het proces, is het gewoon heel veel radiostilte en achterkamertjespolitiek. En hoewel dat ook kan en een keuze is, is dat niet wat wij hadden verwacht.
3: Dit zei jij ongeveer iets meer dan een maand geleden ook.
2: Ja.
3: Toen kwam er een extra raadsvergadering. Zit dat nu weer in de pijpleiding?
2: Oh, sterker nog, dat zit zeker in de pijpleiding. Op het moment dat dit wordt uitgezonden, is het verzoek ook al ingediend voor een extra raadsvergadering. Omdat we dus nog steeds van mening zijn dat openheid van zaken ontzettend belangrijk is. Dat Vlaardingen dat ook verdient. En daarnaast, nou ja, denk ik ook dat de gemeenteraad wel een rol te spelen heeft. Ook om het, nou ja, uit het slop trekken eigenlijk van deze formatie.
3: De grote vraag is, hoe nu verder? Het hoofdlijnenakkoord was zo goed als af. De wethoudersposten waren al verdeeld. En men stond echt in de startblokken om de stad te gaan besturen. Het zou een coalitie worden van 18 zetels. Precies de meerderheid van de gemeenteraad. Daar vallen er dus nu 2 van weg. Nu Beter voor Vlaardingen weg is uit deze formatie. Het is zoeken naar welke partij of partijen dit gat willen opvangen. Want de meerderheid blijft heilig. Volgens formateur Ingrid Koenradi is een minderheid nog steeds niet echt een optie. En is het streven nog steeds om een meerderheid te vinden. Heel de stad lijkt inhoudelijk het meest in de buurt te liggen van de formerende partijen, al zijn de onderlinge verhoudingen niet erg goed met die partij van Ron Boers. Daarnaast kan er gekeken worden naar de 2 grootste partijen die nu niet meedoen. Dat zijn GroenLinks PvdA met 5 zetels en D66 met 3 zetels. Al moet er dan flink wat water bij de wijn om die partijen aan boord te krijgen.
5: Iedereen kan bellen naar D66, maar ONS heeft ons al eerder uitgesloten. Dus ik verwacht niet dat zij dat doen. En met name zat dat voor hun op dat we de wet willen uitvoeren. En de spreidingswet is een gevoelig punt voor in ieder geval ONS Vlaardingen, de grootste partij.
2: Je hoort die discussie in de landen. Die is behoorlijk pittig op het moment. Nou, ik vind het vrij zorgelijk hoe dat uit de hand loopt. Ook hoe extreemrechtse groeperingen zich er tegenaan bemoeien. Ik zeg, nou, dat moet je in Vlaardingen vooral niet willen. Dat betekent ook dat je eerlijk moet zijn. Dat je duidelijk moet zijn naar onze inwoners toe. En zeggen, joh, dit is wat er gaat gebeuren. We gaan deze 100 mensen opvangen.
5: Dus ik verwacht niet een telefoontje. En ik heb het ook nog niet gehad. Ik weet wel dat andere partijen dat al hebben gehad. Dus dat is misschien al veelzeggend.
3: Een struikelende formatie, laat ik het zo noemen. Wat doet dat met de stad?
2: Nou ja, als je het hebt over het vertrouwen in de politiek, het vertrouwen in het bestuur. Ja, doet dit weinig goeds. Hè? Je zag ook alweer, het is ook weer gelijk via de media. Ook dat vind ik heel bijzonder, dat de media is schijnbaar de plek waar vervolgens die partijen hun visie daarop geven. Hè? De gemeenteraad en daarmee eigenlijk de Vlaardingen in formele zin krijgt, een alinea aan tekst.
5: Dit is toch weer negatief nieuws over onze stad. Dat had voorkomen kunnen worden met een beter proces. Dat is niet gelukt. En dan ook kijken hoe nu verder. En of er überhaupt door deze drie partijen wel meer te vormen is, want daar moeten ze dus wel een andere partij bij vinden.

0: Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over Adriaan van Toorn. Jawel, die van Bassie. Want die gaat weer in een film spelen. Je hoort hoe kinderen uit groep 6 kookles kregen. En ik vertel je waar je komende zomer het WK kunt volgen.
1: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: zit Van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is donderdag 21 mei. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over Adriaan van Toorn. Ja, die van Bassie, want die gaat weer in een film spelen. Je hoort hoe kinderen uit groep 6 kookles kregen. En ik vertel je waar je komende zomer het WK kunt volgen.

0: 2.
1: Ook in de Gorze.
0: De Kruidenbuurt.
1: En in de Woudhoek.
2: 2.
3: Doen tot ontdekken, leren met hun handen, nieuwe dingen ontdekken.
4: 7 leerlingen uit groep 6 van school De Regenboog en school De Klinker gingen vandaag

0: Koken op school als klas van de makers. De kinderen mogen dit doen omdat de scholen willen dat kinderen meer gaan leren door te doen.
1: En verschillende wijkpartners zijn er dus mee bij aangesloten. Zoals de Next Generation Riders, Techniek Oriëntatie Vlaardingen, Frankenlandgroep en Code Groen. Zij geven dus elke week verschillend aanbod aan de kinderen, zodat ze elke week een ander soort les krijgen.
0: En ze gaan nu beginnen. Eerst nog even de handen wassen en dan aan de slag. Maar wat gaan ze eigenlijk maken?
2: We zitten denk ik een tortilla, ik weet niet hoe het heet, zo goed.
3: Tortizas.
2: Ja, tortizas.
4: Ik weet niet hoe het heet, maar zeg maar, ik noem het pizza. En dit doen we zeg maar met een blaadje. Met de plannen waar je wat je moet opzetten. En dit doen we eigenlijk met haar. Dus we doen dit eigenlijk alleen wat we moeten opzetten.
5: Tortilla's maken met tomaten, met augurken, met ui, met Italiaanse kruiden, tomatensaus, champignons, paprika, salami, kaas.
1: Koken en eten is natuurlijk altijd een hele mooie manier van verbinden. Bij koken leer je ook plannen, bij koken leer je verschillende soorten vaardigheden, je leert samenwerken. En wij vonden koken eigenlijk een hele mooie manier om elkaar te leren kennen, om ervoor te zorgen dat de makers elkaar leren kennen. Dus dat vinden wij een hele mooie manier om deze lessenreeks af te trappen.
0: De les wordt in kleine groepjes gedaan, zodat de wijkpartners die helpen genoeg aandacht aan de kinderen kunnen geven. Dit is dus de eerste keer dat zoiets gebeurt. En als de kinderen het leuk vinden om te doen, gaan ze het uiteindelijk ook met grotere groepen doen.
1: Wanneer is het geslaagd? Voor mij is het geslaagd als ik zie dat de kinderen plezier hebben, dat zij tot ontwikkeling komen, dat zij groeien, dat ze leren samenwerken. En dat de samenwerking met de wijkpartners beter tot stand is gekomen. Dat we elkaar beter weer weten te vinden. En dat we met z'n allen het gevoel hebben van, joh, wij gaan ervoor zorgen dat we een zo goed mogelijk aanbod hebben voor de kinderen, zodat alle kinderen optimaal tot ontwikkeling komen.
6: Wij vinden het leuk. Ik kook wel vaker, hij ook. Toch?
7: Ja.
6: Ik vind het wel spannend dat ik dit doe. Maar dit heb ik zelf nog nooit gedaan. Maar eigenlijk is het wel leuk, ja.
8: Ik vind het best wel leuk om te doen. Ik ben meestal in de middag op school ben ik best uitgeput. En dan zit mijn hoofd vol. En dit vind ik juist een beetje, ja, goed dat ze dit doen.
0: Nu het eten uit de oven is, is het tijd om het te proeven. En volgens de kinderen is het goed gelukt.

0: Dit is 2. 4. Goedenavond, het was toch nog wel een mooie dag vandaag. Vanavond is de bewolking zo goed als weggetrokken en blijft de temperatuur hangen rond de 18 graden. Vanaf morgen dan wordt het structureel warmer. De temperatuur ligt morgen zo tussen de 20 en 25 graden.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: Adriaan van Bassie en Adriaan is na lange tijd weer te zien in een nieuwe kinderfilm. Hij speelt een rol in Jelger de Goochelaar en de Rode Diamant. Een productie van goochelaar en filmmaker Jelger Dees. Een deel van de film is opgenomen in Museum Vlaardingen. Daar verschijnt Adriaan in beeld nadat hij door het personage Jelger de Goochelaar tevoorschijn wordt getoverd. Volgens Aad van Toorn hoefde hij niet lang na te denken over zijn medewerking. Hij kent deze al jaren en prijst zijn inzet om films voor kinderen te maken. Zo zei hij tegen Omroep West eerder deze week. Voor Dees, al lange tijd fan van Bassie en Adriaan, was de samenwerking bijzonder. Hij noemt het een droom die uitkomt om zijn jeugdheld in de film te hebben. De film verschijnt binnenkort op het YouTube-kanaal van Jelger Dees. De Vlaardingse voetballer Ian Maatsen heeft de Europa League gewonnen. Zijn club Aston Villa versloeg woensdagavond in Istanbul het Duitse Freiburg met 3-0 in de finale. Maatsen begon op de bank, maar viel in de 81ste minuut in voor Lucas Dinge en hielp de overwinning over de streep. Na afloop mocht hij samen met zijn ploeggenoten de beker omhoog houden. De linksback begon zijn carrière bij CWO in Vlaardingen en speelde later onder meer bij Feyenoord, Sparta, PSV en Chelsea. Inmiddels staat hij bijna 2 jaar onder contract bij Aston Villa en debuteerde hij vorig jaar voor het Nederlands elftal. Door de Europese winst speelt Aston Villa volgend seizoen in de Champions League. Of Maatsen komende maand meegaat naar het WK met Oranje is trouwens nog onzeker.

0: Je luistert naar 2. Voor Vlaardingen en Schiedam.
1: Check het laatste nieuws in de 2-app. En op ditis2.nl.
2: De gemeente heeft de Vlaardingse horecaondernemers duidelijkheid gegeven rondom het WK voetbal. Omdat het toernooi plaatsvindt in Noord-Amerika zorgt het tijdverschil soms voor late wedstrijden. Ieder jaar heeft een horecagelegenheid 10 verlaatjes, zo heet dat, om langer open te blijven. Vanaf de kwartfinale mogen kroegen zonder verlaatje open blijven tijdens de wedstrijd van het Nederlands elftal. Nou, hoe het precies zit, dat hoor je in de volgende reportage.
3: De gemeente Vlaardingen heeft duidelijkheid gegeven welke ruimte horecaondernemers krijgen tijdens het WK voetbal. Het toernooi vindt plaats in Noord-Amerika en dat tijdverschil zorgt soms voor late wedstrijden. Het Nederlands elftal speelt in de poolfase bijvoorbeeld al 1 wedstrijd om 1 uur 's nachts. Iedere horecaondernemer in Vlaardingen mag per jaar 10 verlaatjes inzetten, waardoor de kroeg langer open mag blijven. Vanaf de kwartfinale van het toernooi mogen de kroegen op wedstrijddagen van het Nederlands elftal langer open blijven, zonder dat dat hen een verlaatje kost. En als verlenging en strafschoppen net buiten de openingstijden vallen, dan mag de kroeg open blijven tot de wedstrijd klaar is.
4: Nou, in ieder geval een mooie reactie van de gemeente.
3: We leggen de houding van de gemeente voor aan Café Mes. Eerder riepen zij op tot duidelijkheid vanuit de gemeente. En tijdens het EK van 2 jaar geleden organiseerde het café aan de Schiedamseweg grote kijkevenementen rond de wedstrijden van Oranje.
4: Dat we in de kwartfinales en halve finales en eventueel de finale dit jaar ook mogen uitzenden. En dat er minder restricties omheen zitten.
5: Als we het halen.
4: Als we het halen.
5: Het wordt nog een opgave.
4: Het wordt een moeilijke opgave, maar wel fijn dat ze meewerken. En in principe, vorig jaar of 2 jaar geleden hebben we het EK ook de halve finale gehaald. Dus het zou kunnen. En voor de groepsfase hebben wij in ieder geval ons verlaatje aangevraagd tegen Tunesië. Zodat we ook kunnen open blijven voor de mensen. We verwachten ook drukte. We verwachten ook dat er veel supporters komen kijken. Omdat wij hier in Mes vaak het EK uitzenden. En nu ook het WK natuurlijk.
5: We zijn ook een voetbalcafé. Dus ja, het hoort gewoon te zijn dat iedereen ongeacht de tijd gewoon voetbal kan kijken hier zo in toch wel het leukste café van Vlaardingen.
3: De gemeente komt de horecaondernemers dus tegemoet, maar niet helemaal. Allereerst gelden de regels alleen voor de wedstrijden van Nederland, niet voor andere landen. Als Nederland eerste of tweede wordt in de pool, beginnen de wedstrijden vanaf de kwartfinale ook niet later dan 10 uur in de avond. De enige wedstrijden die een probleem vormen zijn de poolwedstrijd tegen Tunesië, die begint om 1 uur in de nacht. En als Nederland eerste wordt in de pool, speelt het de eerste knock-outwedstrijd om 3 uur in de nacht. Voor die wedstrijden komt de gemeente de horecaondernemers dus niet tegemoet.
6: Het klinkt heel coulant, dat is het denk ik ook wel. Maar waarom dan niet voor die ene wedstrijd die mensen misschien ook wel in de kroeg willen kijken?
7: Ja, kijk, dat is een beetje rupsje nooit genoeg, hè? Het college heeft nu gewoon deze afweging gemaakt. Maar we hebben ook gewoon te maken met een stad als Vlaardingen, waar heel veel mensen ook gewoon moeten werken en willen slapen. Dus dat betekent echt dat het college een afweging heeft gemaakt aan de ene kant ruimte geven aan de ondernemers. Maar aan de andere kant ook wel gewoon de woon- en leefsituatie intact houden, zodat het voor iedereen ook gewoon leuk blijft.
4: Nou ja, in principe hebben we dit jaar geen buitenschermen. Omdat de tijden gewoon wel lastig zijn om buiten op terrassen uit te zenden. Wat we 2 jaar geleden wel hebben gedaan met het EK. Dus we hebben er nu voor gekozen alles binnen te houden. We hebben in principe 5 schermen. Er komt er weer eentje bij. We hebben nog een beamer. Dus in principe hebben we 5 schermen waar je het WK op kan zien bij ons. En zenden we zoveel mogelijk wedstrijden uit. En dan moet ik alleen mijn collega even aankijken dat we het doen met kaartverkoop, denk ik, 1 wedstrijdje.
5: Ja, dat is goed. We moeten wel een beetje kijken hoeveel mensen we binnen kunnen laten. Dat is natuurlijk vorige keer met het EK. Nou, was de tuin vol, hadden we ik zeg maar wat 400 man hadden we in de zaak. Dat zal die wel halveren, denk ik, omdat het nu alleen binnen is natuurlijk.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En let op, want in verband met het Pinksterweekend zijn we er volgende week woensdagavond vanaf 6 uur weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je de laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen natuurlijk op ditis2.nl. Alvast een fijn Pinksterweekend en heel graag tot de volgende keer. Je luistert.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A.N. Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vinger stikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk